0: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.
1: Kort voor de Mauerfall in de DDR. Erfolgreich, Petra Ziegert.